As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar amtelijk wordt manke en kranke besteel. En prodeel krijg die wijze een sot. Want wat slecht is, is recht. En wat recht is, moet weg. En vijfjaarlijks stem

Voel ik je lijf ze rondens leeg. Waar ik voor die vierde staan van baby.

stickers of them. As ek my pad terug na jou toe begin. Gewapen met blomme. Propvol soentjies van my. Gaan ek vandag probeer om jou hart terug te kry.

0: Oh, toe je hart. Boema Albert dan so baie liedjies is vir die boere. Daar is die coolste naam.
1: Het is een baie cool
0: naam. Dat is die coolste naam by verre.
1: Het is Nationale Boerendag, so ons vereer die boere so bykie. Ons het Haat Wee Hart gehad en het voor het Boer in My Hart van Van West, my twee ginsling boere liedjies, as ek het so moet sê.
0: True that, man, true that. Elke dag is boerendag, toe. Is dit vrouwendag?
1: Ja, net so.
0: Ja, is dit vrouwendag.
1: Verdien het.
0: Wie wat I'll give it to you, wat julle doen? As ek kyk wat my vrou moet deurmaak met die kinders en alles, ja. Yeah. I'll give her at least 41 weke van die jaar. Tenminste. I gotta have something, Lisa. Mm-hmm. Ek moet aan hem iets sê.
1: Is waar.
0: Nee, 10% I'm happy, man. I'm happy. Ek is min geskuld. Ja, ek het op
1: elk gehoor. Dat is 5% as jy wiskunde doen.
0: Ja, maar ek sê maar nie. My pal het altijd gesê dat ons het hem bijnaam gegeet 10%. Sy bijnaam bij ons was 10%. Maar maak as ek wat hy gedoen het die. Jy sê nou vir hom sê, yes man, ek soek enig een waterbottel. Hy sê, ek het een ouwe onder, hy wil eindelijk sê een verkoop, maar 10% is bijna. Ja. Het altijd die ding gehad. As jy ook iets verkoop, maak as ek wat 10%. Sit die 10% vir my bij, ja, 10%. Maar in die case, vooral van 10%, ons het omtrent 10% van die jaar hoor. Dis 12 oktober, dames en heren. En dis is amazing, man. Dis amazing. Dis maandag. Dis goed, dis lekker. Die weer is mooi.
1: Die weer is mooi.
0: Hier is die mekaar, though. En selfs die weer apps weet die wat die hel aangaan. Met apparently gister was die reendag.
1: Wel, dit het gestrand baie hard gereen.
0: Hier?
1: Ja.
0: Rare.
1: Hoe verskriklik.
0: Ons het donder weer gehad by nag, maar niks.
1: Ons het donder weer gehad en twee verskriklike groot cloudbursts.

0: Plan andere bij je naam, Afrikaans wil dansen, natuurlijk John Rock Profit, wat hem eerst uitgebring het voor een geremix, Siribie Lekker Luisterstasie. Dan en Shai Tequila, ook van Blaar, ik het gesê, wijs my jou limoene. Is te vroeg. Is al tijd voor dit?
1: Ik denk je.
0: Als je voor iemand gesê, wijs my jou limoene.
1: Ik denk enige tijd als jy in kook moet blij.
0: True that.
1: Want dan beteken het
0: nie. Enige tijd, jy net in seisoen. Verder kan ik jou bome wijs, ik kan jou pitchies wijs, maar kan jy nie.
1: Ja, bloei selfs.
0: Nee.
1: Wijs my jou
0: limoene. Kom terug, winter.
1: Ja.
0: Oos lekker.
1: Wijs my jou bloei selfs.
0: Verstaan jy? Ja, volg net die sinus. Groot nieuws, dames en heren, Driek is Duplessis. Die grootste fight, saterdag begin vir die rest van sy lewe.
1: Die man is ambtelijk getrouwd.
0: Die man is angelijk getrouwd. En ik wil net vir al die nationale... nies kan toe, dis vastie. Not vastie. Dis vastie. Sy is Afrikaans. Dis vastie.
1: And almost like, learn her name. Yeah, he's gonna say it a lot.
0: Yeah, she's gonna be here a long time. Maar ja, I'm almost like, yo, Dricus du Plessis got married to vastie. And I'm like, it vastie body. Like, this vastie, bro. Come on, man. Vastie. Maar ja, hy en vastie is getrouwd, man. Staastalle trouwe, natuurlijk.
1: Ja,
0: Bruce okay. Buffer op een voice note recording het hulle in. Ek meen, dit super, super trouwe. Maar, hulle is rarig super cute.
1: Het is.
0: Hulle is rarig super cute. Hulle is, sy, like, sy photographer.
1: Ja.
0: En, oh, man, dit is net so'n mooie story. Maar in ieder geval, is dit nou dan gelaat, dames, hier, ons krabbekie rond in Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want ek in die toep gaan aflaan, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za en ek dink vandag wys som hierdie El Nino op temperatuur rekord in belangrike deel van die stille oseaan. So sê al hoe sterker word die El Nino wat in September 'n temperatuur rekord in 'n belangrike deel van die stille oseaan tot gevolg gehad het. Die klimaatmoniteringsdiens het dit maandag bevestig. Dis nog 'n aanduiding dat die weerverskynsel buitengewone streke gaan bereik. Nou die stille oseaan is nooit geraak deur hierdie temperatuur stijgings nie, en in hierdie area van die stille oseaan sê hulle die maksimum temperature in die area was 20 grade Celsius, maar verlede maand het die rekordvlak van 29,7 bereik, en het natuurlijk boegrond wat die water ook warmer maak, so dit affecteer seelewe ook, so is een regtige groot, dit is een groot verskil, 10 grade is 10 grade, sjoe.
0: Ja, maar ek voel altyd baie keer, jy weet, moeder aarde die vader so gemaakt dat hy homself reguleer. Mm. So as iets soos 'n El Nino gebeur, is dit iets wat die aarde net vir ons wys, they have to fix.
1: Ja.
0: Maybe it's a population ding, ek weet nie, maar ons moet maar net vertrou, this is where the faith kicks in. Ja man, contact vir Swift, laat hulle vir julle uitsoort met a paar connections, ek het die ekans kry. Maar ja, dit gaan maar warm wees, it is what it is. Elke 7 of 9 jaar, het ons so ding?
1: Ja, ek is hier reg vir hierdie ene nie.
0: Ons is nooit reg vir enige groot somersie. As ons in die winter is, is dit reg vir die somersie. As ons somers die reg vir die winter is.
1: Ja, dit maak my net klaar. Mm. En dan, ek is nie een negative ninnie nie, maar jassie.
0: Ja, het stikkie, ou.
1: Gister.
0: Het plak. Oh, ja, en ek sweet makkelijk.
1: Gister was het warm.
0: Ja, dat was
1: ek was nog nooit in my leven by een mark gewees, waar alles in my, ek gee nie om wat jy verkoop, ek wil net my skoene afval.
0: jy kon maar.
1: Ja, ek weet nie, daar is baie dinge fout met my op die oomblik, so kon nie my skoene afval.
0: Ons bly lief vir jou, Lies, moet nie waar nie. Amerika maak reg om Suid-Afrika hard te slaan. En nou, dit is natuurlijk een grootte, maar dan gaan ek opgaan na die boonste en hulle sê, Algoa, solidariteit eis optrede van DA en Vryheidsfront Plus binne die RNE. Nou, ons het net een doel om Goa vir Suid-Afrika te red, dit moet alles in Oktober hanteer word. Dit natuurlijk die hanteringswet tussen ons en Amerika.
1: Ja.
0: So, dit is een baie grootte, dames en heren, is baie met ons uitvoer en invoer en al die type dinge te doen. Ek voel eerlijk waar, ek weet ons verstaan, ons ekonomie is baie op export en al die type goeders, maar ons moet nie maak, want het voel vir my, ons is nou op een dreef waar ons rondspring en sê, pick me.
1: Ja.
0: En dit maak ons swak, vir my
1: Beslis.
0: Voel ek. Ek voel met die goud wat ons het, die diamante wat ons het, die uitvoere van vleis, van groente, van, we strong, like, ons moet terughou en sê, nee, wie wat, jou sissie se guava.
1: Ons het dit.
0: Ons het ander lande wat ons kan, en ek verstaan, baie mense gaan op my boodskap sê, Gerrit, jy weet nie waarvan jy praat, alles sê, ek voel net, as jy in een hoekie staan en sê, pick me, dit verswak jou. Verstaan jy? Play the same ballgame then, want ons het een helse klomp metale wat van ons af. Kijk, Afrika, nee, as ons moet toemaak in die wereld, play the same ballgame then, want ons het een helse klomp metale wat van ons af. Kijk, Afrika, nee, as ons moet toemaak in die wereld,

0: los en moro waris van isos koma no hani en el broody beste.
1: Kago pa di mana manga no ni prati van en goya no wak. Isos just a negative yo gebrang. Alke you lagi prada vadi gedrang. Wage gaan het sang ik get.

0: kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Spanje. Stuit voor de stukje van jou, Zari Louise van Wijk. En zij, als je op die stage ook ziet, dan zal ze altijd zeggen, stuit voor een Facebook post of something like
1: ja.
0: That. Ja, dat is zo'n saying wat ze heet. Maar dat is 6 minuten net voor die tijd van 8 uur op je lekker luisterstatie. Dat begint om zo'n beetje voor uw verjaarsdag boodschappies. En jij niet van mijn moeder af. Verjaarsdag wens aan mijn Mikey Leonie Thompson. Vriendin mag Louise is jou zien. Dank je voor je mooi hart. Baie liefde van jou meisiken. Nathan Leonie van ons af ook. Baie geluk met jou verjaarsdag. En ik moet ook zeggen, dit is die luisteraar bij Luister FM wat ek weer die langste nou al saam met ons is, of een van die, kan ek sê, top 10 wat saam met ons is, en een memory wat ek van Tannie het, wat ek nooit sal vergeet het, toe ons die bokke gehad het, wat die deur dispatch gegaan het, het ek die outside broadcast gepak in die

0: og tog den. Kan hjælpe mig om lige. Hvad du er for mig, yes. Kan jeg.
1: John Rock Prophet, Outward Summit, jo, is mooi muziek voor een maandag. En is tijd voor mij om tot ziens te zien, maar er is nog mooie muziek. En ik is terug met jou niet soms 6. Nico is my plezier, hy sê Nick my ou, dankie, jy maak die maandag mooi, dankie luister FM van Afrikaans, jylle is tops, ja, dankie baie, jy is tops man, jylle maak ons wat ons is, ek sê vir jou tot ziens, die Alberts broers, kom jou kant toe na 6, ek is terug met jou Nies, ons gaan wonkerake toe, dan speel ek uit met een lekker treffer van Tom Petty.
2: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic, I'll do anything for a garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Huh? Waarheen?
0: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
0: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.